0: uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn drie bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoger Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar, vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie

kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd.

mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zes uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Bergen. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden en vanaf dinsdag wisselvalliger, met meer regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl.
1: 7070 of anoniem via meldmisdaad anoniem.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag wordt een prachtige zomerdag met veel ruimte voor de zon. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 25 graden of meer. En hierbij waait er een zwak windje uit het noordwesten. Op zondag kunnen enkele regen- of onweersbuien ontstaan. Het wordt nog behoorlijk warm met 23 tot 26 graden. Op maandag blijft het overwegend droog met ruimte voor de zon. Maar de rest van de week verloopt behoorlijk wisselvallig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berghem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl.
1: Journalist en columnist Marcel van Roosmalen is fel tegen een mogelijke fusie tussen de gemeenten Rheden en Brummen. In de podcast Weer een dag zegt de oud-inwoner van Velp dat hij liever ziet dat de gemeente Rheden wordt opgesplitst. Volgens hem hoort Velp eerder bij Arnhem. Van Roosmalen noemt de fusieplannen heel jammer en begrijpt niet dat er weinig protest tegen is. De gemeenten Rheden en Brummen onderzoeken momenteel of een fusie mogelijk en wenselijk is.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: Underground.
1: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag wordt een prachtige zomerdag met veel ruimte voor de zon. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 25 graden of meer. En hierbij waait er een zwak windje uit het noordwesten. Op zondag kunnen enkele regen- of onweersbuien ontstaan. Het wordt nog behoorlijk warm met 23 tot 26 graden. Op maandag blijft het overwegend droog met ruimte voor de zon. Maar de rest van de week verloopt behoorlijk wisselvallig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl.
1: Journalist en columnist Marcel van Roosmalen is fel tegen een mogelijke fusie tussen de gemeenten Rheden en Brummen. In de podcast Weer een dag zegt de oud-inwoner van Velp dat hij liever ziet dat de gemeente Rheden wordt opgesplitst. Volgens hem hoort Velp eerder bij Arnhem. Van Roosmalen noemt de fusieplannen heel jammer en begrijpt niet dat er weinig protest tegen is. De gemeente Rheden en Brummen onderzoeken momenteel of een fusie mogelijk en wenselijk is.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen. Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag wordt een prachtige zomerdag met veel ruimte voor de zon. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 25 graden of meer. En hierbij waait er een zwak windje uit het noordwesten. Op zondag kunnen enkele regen- of onweersbuien ontstaan. Het wordt nog behoorlijk warm met 23 tot 26 graden. Op maandag blijft het overwegend droog met ruimte voor de zon. Maar de rest van de week verloopt behoorlijk wisselvallig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: op studioreden.nl.
1: 7070 of anoniem via meldmisdaad anoniem.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag wordt een prachtige zomerdag met veel ruimte voor de zon. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 25 graden of meer. En hierbij waait er een zwak windje uit het noordwesten. Op zondag kunnen enkele regen- of onweersbuien ontstaan. Het wordt nog behoorlijk warm met 23 tot 26 graden. Op maandag blijft het overwegend droog met ruimte voor de zon. Maar de rest van de week verloopt behoorlijk wisselvallig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Annick Jampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd 1 goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid.

0: homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het begint langzaamaan wat drukker te worden op de wegen in de regio. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je tussen Hoevelaak en Barneveld 10 minuten vertraging. De N50 van Emmeloord naar Zwolle voor het knooppunt Hattemerbroek doe je er 5 minuten langer over. En de N327 Geldermalsen richting Leerdam. Tussen de A15 en Geldermalsen heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

goedemorgen op deze zaterdag 30 mei 2026. 10 uur geweest, 2 uur lang. Een goedemorgen voor jou klaarstaan. Je hoort de Shakira, Nicky Yor en Elton John, Kiki D. Ja, wat een weekje was het afgelopen week. Hè. Het is wel hollen of stilstaan en dat hoor je natuurlijk altijd. Is het koud? Is het te koud? Is het warm? Is het te warm? Maar het was ook al warm gisteren en die regenbui gisteravond was heerlijk. Lekker verkoelend. Lekker Lisa dadelijk. Nou, Olivia Rodrigo met Drop

Licky Lee, I Follow Rivers hier op Studio Radio. Triggerfinger had er een gigantische hit mee, hè? Maar dit was het origineel. Alex Warren staat voor je klaar met Eternity, na een plaat van de Zweedse Dr. Alban. Die is wel degelijk bekend in het voordeel van deze plaat. Hij kondigt zichzelf aan.

Warren met het prachtige Eternity hier op Studio Reden. Moet je je voorstellen, hè, dat je een producer bent of singer-songwriter of wat dan ook, dat je in de muziek werkt en in één keer hoor je dat je studio in de fik staat. En niet alleen je studio, maar ook je huis waar je studio aan vast zit. Waardoor je al je bezittingen verliest en eigenlijk alleen maar één doos met belangrijke documenten en je laptop kon redden waar een paar muzikale composities op staan. Het overkwam Mr. Props en zijn return daarna, zijn comeback was geweldig. Natuurlijk zijn doorbraak met Waves. Zijn tweede grote plaat hoor je straks. Nothing Really Matters, na Rod Stewart.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Zaltbommel en knooppunt Empel heb je 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A59 bij Den Bosch. Op de N50 Emmeloord richting Apeldoorn. Tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek heb je een kwartier vertraging. En dat komt door een autobrand. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

prachtige Nothing Really Matters van Dennis Princewell Steer. Beter bekend als Mr. Props. In Duitsland geboren trouwens, maar hij groeide daarna op in Zoetermeer. En het bijzondere van Mr. Props is dat hij een moeder van Deense afkomst en een vader van Ghanese afkomst heet. Ontzettend mooie mix. En hij heeft alles gedaan in zijn jeugd. Hij is een graffiti-kunstenaar geweest. En hij heeft daarna dingen voor hip-hop musicalfilms gedaan. Hij heeft een acteercarrière achter de rug. En hij is uiteindelijk natuurlijk muziek gaan maken. En dat is zijn allergrote doorbraak geweest met die gigantische hits. Net als deze dus. Nothing Really Matters. Wist je trouwens ook dat hij samen met Martin Garrix, Afrojack, Chesto, Armin van Buuren en André Rieu de best verdienende Nederlandse DJ's in het buitenland zijn? Nou, weet je dat ook weer. Over Nederlandse mensen gesproken. Ilse de Lange hoor je straks met Puzzle Me naar Kigo, Khalid en Griffin.

coach bij The Voice of Holland. En altijd natuurlijk garant voor een grote hit. Over grote hits gesproken. Queen zo dadelijk met A Kind of Magic. Queen draai ik natuurlijk heel graag voor je. Maar deze plaat was ook groot. Origineel van Kings of Leon. Dit is de cover van Laura Jansen. Use Somebody.

hè? Daar ga ik niet aan beginnen. Queen, A Kind of Magic hier op Studio Reda. En daarvoor dus nog Laura Jansen met Use Somebody. En het is also A Kind of Magic, want het eerste uur vliegt alweer voorbij hier op deze zaterdagochtend. Het laatste weekend van mei. We gaan het uurtje afsluiten met Lady Antebellum en Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van

0: Echter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam wat drukker op de wegen in de regio. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Geldermalsen en Waardenburg 5 minuten vertraging. En op de N327 van Geldermalsen naar Leerdam, tussen de A15 en Geldermalsen, doe je er 5 minuten langer over ook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ed Sheeran met Camera hier op Studio Reden. En daarvoor je nog Lauren Spencer-Smith met Fingers Crossed. Sam Smith staat voor je klaar met Dancing with a Stranger na een plaat. En daar is wel wat bijzonders mee. Deze plaat is namelijk in 1987 uitgekomen. En nou, je herkent hem eigenlijk al als je hem hoort. Maar het bijzondere was dat toen deze plaat uitkwam, het een succes werd. Internationaal, ontzettend mooi. Is daarna voor heel verschillende dingen gebruikt. Hij is bijvoorbeeld in de Amerikaanse versie van het Rad van Fortuin, de Wheel of Fortune, is die gekomen. Er zijn verschillende Bollywoodfilms die dus deze plaat hebben gesampled. Maar het leuke is dat Estefan in 98 voor haar single Oye deze plaat ook gebruikt heeft als sample. Nou, dat gezegd hebben we er. Tijd om uit je stoel te komen en lekker mee te dansen. Met Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. The rhythm is gonna get you.

Dancing with a Stranger Again. Sam Smith hier op Studio Reden. En over een stranger gesproken. Ik was laatst een beetje aan het scrollen op Instagram naar muziekfeitjes en muzieknieuwtjes. En toen zag ik een filmpje voorbij komen van een auditie van Idols. En dat moet denk ik de Amerikaanse versies zijn geweest. En dan stond een jongen en die had een gitaartje bij zich. En die begon een liedje te zingen van James Blunt. Maar hij kwam er bijna niet uit. Hij was aan het huilen. Hij had het moeilijk. Hij had het zwaar. En dat had namelijk te maken met het feit dat hij het liedje Monsters wilde gaan zingen van James Blunt. En zijn vader was net overleden. Als je even toe bent aan een brok in je keel, pak dan alvast even een doosje zakdoekjes en zoek dat filmpje even op. James Blunt, Monsters en Idols. En dan snap je precies waar ik het over heb en waarom het zo'n prachtig, maar ook heel aangrijpend filmpje is. Over James Blunt gesproken, je hoort New Iceman hier op Studio Reden.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A2 Utrecht Den Bosch bij Waardenburg 5 minuten vertraging. De A12 van Arnhem naar Oberhausen, die is dicht. Althans aan de Duitse kant van de grens. En daarom staat er bij knooppunt Oud-Dijk nu 3 kilometer file. En dat zijn de weekendwerkzaamheden daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

deze succesvolle carrière is niet zomaar tot stand gekomen. En mogen die nog heel lang duren, want ze is gewoon pas 27 jaar. Maar een kleine 10 jaar geleden was Olivia Dean achtergrondzangeres bij Rudimental. En ze hadden een festival en tijdens dat festival wilden ze graag de hit Free doen. Alleen, Rudimental heeft Free samen met Emily Sandé gemaakt en Emily Sandé was niet beschikbaar. Hebben ze Olivia Dean dus gevraagd en dat was zo'n succes dat ze daarna ook nog eens een keer gezamenlijk Adrenaline hebben opgenomen. Ook een succes, dat was een bonustrack op hun volgende album. Dat in 2018 Olivia Dean besloot haar eerste solo-track uit te brengen. Reason to Stay. Daarna was ze tekende bij een label. En daarna begon haar eigen carrière. En die is helemaal skyrocket gegaan. Totdat zelfs dat ze vorig jaar dus It's Not Perfect But It Might Be uitbracht voor de Bridget Jones films Mad About The Boy. Ja, en toen was het hek helemaal van de dam. Dat nog maar een mooie carrière voor deze topartiest mag worden. Over mooie carrières gesproken, Joss Stone heeft er een met You Had Me. Laat staan deze band, Fleetwood Mac. You Make Loving Fun.

You Had Me, Joss Stone, hier op Studio Reden. Nou, wij hadden afgelopen weer ook met z'n allen gigantisch lekker weer. En vrijdagavond koelde dat heerlijk af. Tenminste, redelijk heerlijk af met een fikse regenbui. Het is nu weer een prachtige zaterdagochtend. En wat dat allemaal nog meer gaat brengen, gaat Jan van Gelderen jou en mij zo dadelijk vertellen. Na Jan hoor je Lost Frequencies met Reality. Na de man die over een kleine maand hier in Nederland te vinden is in de Johan Cruijff Arena. Bruno Mars met Risk It All. For just a

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag is het prachtig zomerweer met veel ruimte voor de zon. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 25 graden of meer en hierbij waait er een zwak windje uit het noordwesten. Op zondag kunnen enkele regen- of onweersbuien ontstaan. Het wordt toch behoorlijk warm met 23 tot 26 graden. Op maandag blijft het overwegend droog met ruimte voor de zon, maar de rest van de week verloopt behoorlijk wisselvallig. De temperatuur gaat geleidelijk omlaag. Halverwege volgende week is het 18 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Reality van Lost Frequencies hier op Studio Reden. Jan, dankjewel. Fijn dat je mij weer en alle luisteraars natuurlijk weer even op de hoogte hebt gebracht wat we kunnen verwachten vandaag en de komende dagen. Wat jij kan verwachten is een nieuwe editie van Goedemiddag vanmiddag. Tussen 4 en 6 vervang ik collega Klaas Vrom vandaag en morgen voor 2 uur nog heerlijke muziek op Studio Reden. Dus blijf lekker hangen. Wellicht tot vanmiddag en anders tot morgen vroeg 10 uur sharp hier op Studio Reden. Abong is goed. Dag. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Eén van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd de reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 graden.

lekkere start zo van je zaterdagmiddag, hè, met deze Benson Boone. En je hoorde, sorry, I'm here for somebody else. Nou nee hoor,

Ze bij deze Honey Girl. We gingen daarvoor even terug naar 1989. En ja, dat was natuurlijk UB40. En ja, die hebben wel meer van die relaxe plaatjes gemaakt.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld heb je 5 minuten vertraging. En het hele weekend is de Duitse A3 tussen het Nederlandse Beek en Emmerich in beide richtingen afgesloten vanwege werkzaamheden. En daarom staat er file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Bij het knooppunt Ouddijk heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

daar gepingeld. Misschien mooi even de tijd om jou te attenderen op onze gratis app die je kunt downloaden. Met die app kun je natuurlijk luisteren naar Studio Reden, maar vooral ook al het laatste streeknieuws volgen natuurlijk hier uit de regio. Surf even naar studioreden.nl voor alle informatie. Even de 1:30. Tempo maar eens even een beetje op gaan voeren. Hier is Boosja, Magnetic.

is gaan onderbreken. Het is bijna 1 uur en dat betekent dat we even gaan luisteren naar het nieuws. Mogelijk als er nog verkeer staat in Gelderland, dan hoor je dat natuurlijk ook door de verkeersinformatie. Maar tot al die tijd heb ik denk ik nog 2 plaatjes voor je. Eerst Kim Wilde, Never Trust a Stranger.

0: 1 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De 2 laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A73 vanuit Nijmegen staat file richting het zuiden tussen de afrit Nijmegen en Malden 5 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Er is daar maar 1 rijstrook open. Verder veroorzaken werkzaamheden file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens nu 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. De weg is daar helemaal dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dat was het stemgeluid van Jacqueline de Govaert. En ik zie er nog zo zitten achter de piano op het hoofdpodium van Pinkpop in 2000. Jawel. En ja, dat was eigenlijk de doorbraak van deze Gressip. Je hoort het natuurlijk nog eens een keertje hier bij Studio Reden. I Would Stay, dat was de titel. Eens even kijken. Het is alweer bijna kwart over één. En ja, gaan we maar eens even luisteren naar John Legend. Een heel lang begin. Een lekkere aanloop naar Wake Up Everybody.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemiddag. Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag is het prachtig zomerweer met veel ruimte voor de zon. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 25 graden of meer. En hierbij waait er een zwak windje uit het noordwesten. Op zondag kunnen enkele regen- of onweersbuien ontstaan. Het wordt nog behoorlijk warm met 23 tot 26 graden. Op maandag blijft het overwegend droog met ruimte voor de zon, maar de rest van de week verloopt behoorlijk wisselvallig. De temperatuur gaat geleidelijk omlaag. Halverwege volgende week is het 18 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

afscheid van je gaan nemen. Hij staat alweer klaar voor je. Fardo van Eerde, die hoor je zo direct na 2 uur. Hij neemt je mee naar 4 uur. En na 4 uur reden Roosendaal Centraal. Dit keer met Robert Goelie. Ik ga je een hele fijne zaterdag wensen. En dit is Neil Horn.

0: 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. Hij bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden.

0: In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is vrij druk op de weg. De langste files van dit moment staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en de afrit Kerkdriel langzaam rijden over 16 kilometer... met 20 minuten extra reistijd. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein 7 kilometer... met daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

eten op deze heerlijke zaterdagmiddag van Studio Reden. Lekker midden in je weekend. Met zojuist Nona, Forever Yours. En we hadden ook nog de aftrap van het uur. De knaller Talk To You. Another 54 Ultra. Studio Reden. En dit is een knaller uit de verleden tijd, hè? Dit is Cool and the Gang en Get Down On It. Die hoor je nu eerst hier op Studio Reden.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je nu de meeste vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Bees en Zaltbommel heb je 25 minuten extra nodig. De A12 Arnhem-Oberhausen bij het knooppunt Oud-Dijk 5 minuten vertraging. Die wordt daar de weg afgeleid. Want de aansluitende Duitse A3 is dit hele weekend afgesloten vanwege werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Jonas Brothers X en dit was natuurlijk Jelly Roll met I'm Good. Oftewel, het gaat helemaal prima met mij. En dat klopt ook wel. Ik ben lekker plaatjes voor jullie aan het draaien op deze zaterdagmiddag. We kijken nog tegen een groot deel van het weekend aan, dus wat dat betreft zitten we ook helemaal prima hier. En met de muziek zit het ook wel goed. Ik zie hier dat we onderweg hebben Level 42, Running in the Family. En ook nog muziek van Michael McCarkey, Scared to Start. En waar ik niet bang voor ben om te starten is deze, want hij loopt namelijk al. Dit is Dido en White Flag.

Miley Cyrus. En we hadden ook nog muziek van Level 42 met Running in the Family. Waar we inmiddels onderweg zijn naar de klok van 3 uur. Dat betekent zo direct het vaste recept, het NOS Journaal. En mocht het hier en daar vaststaan, krijg je dat ook nog te horen van de ANWB. Tot die tijd nog muziek. Nu

0: is Studio Ede. 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het Hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse

Michael Jackson. Wanna be starting something. En wat ook nog, Olivia Rodrigo met Drop Dead. Hier op Studio Reden. Met onderweg Nelly Furtado, Powerless. Doen we naar Luke Christopher. Dit is Lot to Learn.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen knooppunt Empel en Waardenburg. 10 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. 7 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
2: Hear the clock ticking on the wall.

Eternity, Alex Warren en dit is natuurlijk een klassieker van Donna Summer, This Time I Know It's For Real. Werd uitgebracht op 13 februari 1989 alweer. Ja, die dance classic blijf je hier lekker voorbij komen bij Studio Reden. Onderweg is Olivia Dean, doen we naar Neo. Close.

0: Goedemiddag. Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanmiddag is het prachtig zomerweer met veel ruimte voor de zon. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 25 graden of meer. En hierbij waait er een zwak windje uit het noordwesten. Op zondag kunnen enkele regen- of onweersbuien ontstaan. Het wordt nog behoorlijk warm met 23 tot 26 graden. Op maandag blijft het overwegend droog met ruimte voor de zon, maar de rest van de week verloopt behoorlijk wisselvallig. De temperatuur gaat geleidelijk omlaag. Halverwege volgende week is het 18 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

FM, Camilo Cabello. Lekker hoor. Zo lekker dat zelfs Jan van Gelderen er nog even voor blijft hangen. Maar die loopt inmiddels de studio uit. Dat gaat voor mij ook gebeuren, want ik zie dat de klok van 4 uur in zicht komt. Dat betekent dat het er voor mij voor deze zaterdagmiddag op zit. Het is alweer de laatste zaterdag van de maand mei, zie ik zojuist trouwens ook. Morgen de laatste zondag dan automatisch. Dan ben ik er weer om 2 uur en hou hem zeker hier op Studio Reden in de tussentijd. Hè. Dit is voor

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in de verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Hoevelaken en Barneveld 9 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. En 325 Duitse grens richting Nijmegen tussen Beek en Nijmegen 3 kilometer file. En daar is de vertraging 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

heerlijkheid van de platen. Alex Gaudino, What a Feeling, hier op Studio Reden. Zo dadelijk hoor je Ed Sheeran met Camera. Na een groepje charmeurs die heel wat meiden en wellicht ook wel jongensharten heeft gestolen in de jaren 90. Dit is NSYNC met I Want You Back.

Camera van Ed Sheeran hier op deze zaterdagmiddag 30 mei. En mocht je net inschakelen, dat klopt. Dit is de stem van Robert Goelie. Hallo. Klaas is even lekker een weekendje vrij. En ik geef voor hem met alle plezier de blaadjes water. Met de volgende plaat waarvan ik denk van, was die inderdaad al zo oud? Jazeker. 1988, U2. Dit is Angel of Harlem.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen Knopend Empel en Waardenburg 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Diamond Heart met het herkenbare geluid van natuurlijk niemand minder dan Alan Walker. Hier op Studio Reden over herkenbare geluiden gesproken. Snow Patrol zo dadelijk met een grote hit Shut Your Eyes. Na een fijne combinatie van Max en Andy Grammer. The

Snow Patrol, Shut Your Eyes hier op Studio Reden op deze zaterdagmiddag. Hoor je zo dadelijk een band die hun naam te danken heeft aan een handboek voor scouting uit 1908. Dat heette namelijk Scouting for Boys. En deze drie jongens dachten, ja, weet je wat, dat gaan we niet doen. Wij noemen onszelf Scouting for Girls.

is zo'n plaat waarvan je dan anno 2026 denkt, als je naar de eerste paar alinea's van deze tekst luistert, kan deze plaat tegenwoordig nog wel? Als je geen idee hebt waar ik het over heb, dan moet je I'm on Fire van The Boss Bruce Springsteen maar eens even terugluisteren of even opzoeken. Het roept nog gauw wat controverse op, al zeg ik heel eerlijk, maar het blijft wel een hele goede plaat. Bruce Springsteen, I'm on Fire. Goede platen gesproken, dit is er ook een van Somber, 12 to 12.

Zat het goed bij het weer, hè? Enrique Iglesias met Me Passé hier op Studio Reden. Kijk ik even naar de klok. Is het alweer bijna de klok van 5 uur? En is er zo dadelijk nog een uurtje goedemorgen voor jou. Naar Flashdance van Irene Cara.

0: 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

goedemiddag. 30 mei 2026, het is 5 uur geweest, joh. De Rihanna, Bruno Mars en Ricky Martin, Christina Aguilera voor deze goedemiddag. Want collega Klaas is lekker een weekendje vrij en ik geef je de plantjes water. Onder andere met Damiano David, The First Time, na Therapy, van Armin van Buuren.

Damien de David, een lekker ding, zoals ik een collega van mij hem afgelopen week hoorde omschrijven. Nou ja, dat zou kunnen. Er zijn de meningen over verdeeld. Maar hey, do whatever you feels good. Damien de David, natuurlijk de leadsinger van Maneskin, is solo gegaan. En je hoort hem hier met The First Time op deze zaterdagmiddag. Over lekker dingen gesproken. Justin Timberlake kan er ook wat van. Hè? Say Something, zo dadelijk naar Starship. Nothing's gonna stop us now. Hier op Studio Reden.

banger van een plaat dit ook alweer. Say Something van Justin Timberlake. De soundtrack van Zootropolis 2 is gemaakt door Shakira. Die heet de Zoo. Die hoor je zo dadelijk naar Robbie Williams met Sexed Up.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

plaat waarin haar betoverende heupdans ook alweer te vinden is. Shakira met Zoo hoorde je hier op Studio Reden. Mika, relax, take it easy. Ga je zo dadelijk horen naar Billy Joel en Tell Her About It.

Mika, relax, take it easy. Nou, dat kun je in deze weersomstandigheden maar het beste doen. En wat je vandaag nog voor de rest van de einde middagavond kunt verwachten, en vooral ook de komende dagen, hoor je natuurlijk van niemand minder dan Jan van Gelderen. Na Jan heb ik Pink met Just Give Me A Reason, en daarvoor nog Morgan Wallen en Tate McRae met What I Want. She's

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond is het nog lang warm en vrij zonnig. In de loop van de nacht verschijnen er meer wolkenvelden en kan er lokaal een bui vallen. Uiteindelijk koelt het af naar 14 graden. Op zondag kunnen enkele regen- of onweersbuien ontstaan. Het wordt nog behoorlijk warm met 23 tot 26 graden. Ook schijnt de zon soms flink. Op maandag blijft het overwegend droog met ruimte voor de zon, maar de rest van de week verloopt behoorlijk wisselvallig. De temperatuur gaat geleidelijk omlaag. Halverwege volgende week is het 18 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

betoverende klanken van Pink samen met Nate Ruz of Ruz. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt, maar dat was wel Just Give Me A Reason. En daarvoor natuurlijk Jan, dankjewel. We zijn weer helemaal op de hoogte. Ik kijk op de klok, het is alweer bijna 6 uur en time flies when you're having fun. En ik heb in ieder geval ontzettend veel fun gehad. Jij hopelijk ook. Ik ga je een hele fijne zaterdagavond wensen. Einde middag en avond ook nog. Maak er wat leuks van. Maak het gezellig, maak het leuk. En vergeet Studio Radio niet met je mee te nemen. Want morgenochtend om 10 uur sharp is weer de nieuwe Goedemorgen. En morgenmiddag om 4 uur ook gewoon weer de nieuwe Goedemiddag. Weer even lekker de plaatjes waar te geven. Spreek je dan. Fijne zaterdag. Aboeng is goed. Dag.

0: 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

7 uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Piet van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works ProTime de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: is Studio Eden. 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: is Studio Eden. 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af na een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer: in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.